Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms. En internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

helaas mijn naam van Skopa Diepo. Maar hierin blijf weg, zij skapen vrek. Hij vat zijn vrouw naar ander plek. Hij was die baas van een verlaten plaats. Mijn naam van Skopa Diepo. En die archief van die Boesmanland, waar die zon, de Christen en die Allen brand.

Oscar, die begin nie altijd dadelijk nie. Maar het mag ons nie van ons slechte mensen nie. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het nou, maar dit is voor geld. Dus toch ook kiezen waar ons het ervan besin. Oor die dingen in die leven wat geluk meebreng. Ons allemaal mag ons fouten, maar dit is mos normaal. Gelukkig kom ons daarom altijd tot de vooral. Het raakbaar is dit ook ik nou dat alles wat gebeurde. Daar is ek dat zeker goed is wat ik wens ik omgekeerd heb. Maar die leven werkt zo niet en tenminste tot stories. Dank je hemelse vader, ik nog geen van jullie verloren. Dank je voor dit alles wat er al voor mij betekent. Het is zo jammer dat ik wel leer dat jullie moet weten. Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level. Ubuntu is mijn level en mijn familie is mijn kerk.

Soms is het net als onze eerste rivier. De liefde is zeker normaal toch als het dier. Waar alles ik gepraat raakt, de mensen net wat zout maken. Plek voor plannen en voor dromen gemaakt raak. Ik ben toch aan die daad wat klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen in hun baan zo gelachen. En ik sta dankbaar voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die leven waarvan ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen met die dingen, die plekken waar ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebring het. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Wat de dame met jullie willen, dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: find his way. Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.

0: stare e gliel'ha detto. Ne, ulofi. Het werk. Nee, ik promoveer. Wie de mensen, ik drink hier zelf niet meer. Ik drink hier drankje. Ik zal een biertje drinken als het koud is of zoiets, ja, maar. En ik zal een Jimmy special gaan drinken. Samen met Jimmy. Maar, anderszins, nee wat. Nee, rarig niet. Nou kom, voor ons bij Frans Kook, kom. Pen en papier gereed voor julle. Ons luister nou nog so lekker nou met die som. Op hierdie Vrydag. Hallo Charlotte.
1: En de boes van Landse dorpie, rij een val op om die ek. Voor zit op poch om ja en achter zit het check.
0: Dit is nou een verhaal van mijn schoolfamilie.
1: En het diefjel op zijn voet. Op zijn frokkie staan daar grote schreef. Kentucky is van er lekker goed.

voor de dag, om te keer voor die rien. Die huisie kort belichten, en hier en daar een steen.

had weer schoenen om zijn voeten te keer voor die kou. Die kankie, korte hemp, die soort met lang mouw. Die kankie, korte versie,

Is dit nie prachtig nie? Het jy dit nou geniet? En dis gewaarde woorde. Die huisie is die voorbeeld van ons land. Hoe lyk ons land? Hoe lyk ons land? En dan wil jy erfenisdag vier. Kom by man. Kom by. Erfenisdag. Het nie waarde nie. Die kabels. Ja. Hierdie eniekie. Ken jylle.

0: dochters uitlos. Dit gaan maar lol. Dit gaan maar lol. Om een dochter uit te los.
1: Ja.
0: Nou toe jy, ek dink, is nou tyd. Is nou tyd.

Bring en braai, natuurlijk. En dit is natuurlijk de Venter geweest. Ach, lekker. Moet praten, heb ik je gereeld toch? Ja, en Jan Belcher. Ja, hij moet ook een draai komen maken vanochtend. En ik heb nog zo lekker muziek. Mijn praat is te veel.

Daar is lekker. Country muziek is so belangrik. Ja, country muziek is deel van ons, absoluut van ons cultuur. Daar is geen een rede voor die, maar het is ook, dit is net so. En dit pas so in by die braaivleis. Ongelooflik lekker. Hierdie nommerkie wil ek vir jou speel, mevrou. Mevrou, dit is vir jou.

Daar is hy nou toe, lekker enige weet hy, braai en lawaai. Braaidag, ons gaan nie genoeg kry van braaidag hier. My tyd keer raak min, maar ek het nog so baie musiek om vir julle te deel.

Daar is hy. Nou toe, vrienden. Ek wil hier ons met allemaal denk aan Denise. En hier ons allemaal ken van Denise. Haar levensmaat, Dennis, is baie, baie siek. En ja, hartseer. Maar ja, ons moet denk aan haar. Nou toe. En een likkie vir jou, sommer net vir jou, hier is hy, voor ek amper uitspeel.

0: met my vingers omdraai.
1: Nou, Erna het laat weet, braaibroodjie is een gewone braaibroodjie met tomatie, eie kaas met liggesmeerde kaas, meer en handjie vol biltongstikkies, sout, peper tot smaak. Ja, my dochter, ek kan sien, jy het in papa's huis groot geword. Ja. Nou, dit gaan rof hier so in my kantoor en jy het een blondine vir my kom kuier. So, hou net die vrou van my lyf af.

0: is nou so 9:44 en ander het vir my laat weet, ek kan bykie langer op die lig bly vandag. Ja man, daar is tye wat een mens dankbaar is, jy mis een braai en een keier. Vooral as jy die volgende dag daar kom om te sien hoe rof die partijkie was. Die spit is amper skoon geëet, die bottels en glazen staan die wereld vol, een paar mense is nog op soek na hulle fone en kleren, en tot jy om die hoek kom, en jy sien die skaap staan nog teen die paal vastgemaak, maar die hond is weg.
1: Van Groot Radio Internet Radio met stijl.
2: Jy een besigheid of soek jy na een besigheid wat een diens kan lever? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys wat oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is een platform waar verbruikers op een centrale platform kan soek na besighede. Onder andere een venue vir daar die speciale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee extra wiskunde klasse? Wie doen bruids grimering en hare, watter werktuigkundige is betroubaar. Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
1: Van Groot Radio Internet Radio met style.

Staan een man met de snor. I say boys, are you ready? Is jullie reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's gekies. Deur sy broers, deur

erg, maar als ik nog wel slaap, ik zie je gaan gauw koffie maken. Ik hoop van nu die dag begin. Ik lach als jij

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jylle is my gehoor, en ons gaan een helse jol vanavond samen. En om te denk, hierdie hele journey het eigenlijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan denk. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hier so, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is een sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan om bykie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wijze woord vir die.

laatste gewassen waar. En je stil weer een deel van mij beet. En in slaap val je aan. En iedereen probeert mij reed.

Skuins voor die naweek, dis hier waar ons vanaand is. Hier om die klavier saam met my Marius Brits. Kom ons maak groot en mooi muziek, omdat ons uitsien na hierdie naweek.

Gaan Groot Radio hier op uit ondergaan, saam met my Marius en die program skuins voor die naweek. Piet Botha was nie net kunstenaar op sy eie nie, maar hy het deel gewees van 'n paar groepe. Een van hulle was Jack Hammer en hier is een van hulle mooiste liedjies, January's Sun.

0: Hallo?
1: Kom ons gaan julle game shake, verloor en trek jy uit. En ons skoene tel nie, so trek jou kouse uit. Gaan maar, want ons lewe een keer.

wereld raak eeuwen bang. Wat is de prijs om mijn leven te vervang? Volg jij die skare of is jij nog jij?